0: to run.
1: Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht. Aha. Ik loop de snek, doe niet met nicht.